0: Het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Doordat de Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 3 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Later wordt in gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstratie beoordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat het intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als

omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van... Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte hoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een brand. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot een aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was wraak bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit naal.

0: Rai.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Giel van der Velden met het NOS-journaal. In een kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor de Kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners waren inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje spullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor sedatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade.

Opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om cyber aan te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te komen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. Noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dat is het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs en remigratie gebruikt. Een ruzie om vispen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje vispullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de man bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen uitgesloten. De gloort hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer wordt een droge dag, maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. Zijn lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg keurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Ten Hag. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Het weer opnieuw zonnig en droog. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te... Het parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime... Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie, die partij als omroep remigratie. In Libanon zijn door ISIS gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens een 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vochten ze teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. De meeste files leveren op dit moment minder dan 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum staat 6 kilometer file, rekenen

0: 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de A58 Breda richting Eindhoven. 10 minuten vertraging. En dan nog een wegafsluiting op de N9 Serooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Scharendijken en Zierikzee is de weg gesloten door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soepproducten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag als. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Tot een jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na de lopen genieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op bollen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren, in het noorden een graad of 18... en in het zuiden maximaal 26 graden.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan op dit moment meerdere files in het zuiden. Ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Budel en Leenen doe je er een kier over. De A27 dan, Breda richting Gorkum. Tussen Hak en Gorkum 6 kilometer en 10 minuten vertraging. De A2 Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel rijdt het langzaam 10 tot 15 minuten. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven, daar rijdt het langzaam tussen Hapert en Knooppunt de Hocht. Een kleine 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59 Burghaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Ven Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kastera. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Nu al bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De commissie heeft uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee dat het schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uitten hun zorgen over de situatie.
4: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
5: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
3: Burgemeester Sloots van Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels alles op alles om het dier te vangen.
6: Deze gaan de eikast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna diep gevroren en afgevoerd.
3: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er zo'n 100 kilometer file in de regio. Dat is ook het geval op de A2 richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide 11 kilometer met vertraging van 10 minuten... De A17, Roosendaal, daar te erg druk tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. De A67, Belgische grens richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hapert en knooppunt De Hocht. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken ook hier op een kleine 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, de N59, Burgaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de weg dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de AD-formatie.
8: Ook zo'n zin in verse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij de Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag.

0: vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Altijd vers.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Erin.
2: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuw. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer. Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bonvee.nl of Facebook.
0: Kijk op winkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Beurspay uit Beek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers

0: terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn diep ook voor de dof ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, wel wat minder warm dan gisteren, met in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is niet erg druk op de wegen in het zuiden. Wel staan er enkele files. In de meeste gevallen levert dat niet meer dan 5 minuten vertraging op. Echter, op de A2 Maastricht richting Elf is het file rijden tussen Weert Noord en knooppunt Leendeheide nu oud. De A67 Venlo richting Eindhoven, daar is 5 kilometer, ook hier 10 minuten vertraging. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg dicht. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Nieuw de menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op het terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijke producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en 12 uur. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder belasten bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP's gevoel van ongelijkheid, het draagvlak voor klimaatbeleid, kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
5: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro werkerslasten per maand.
4: Dit moet de overgang naar elektra stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
6: Dit is het beste terrein om NASA te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers grootte uiteindelijk.
4: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warm. NOS-journaal.
7: Dit is Rijnbaard van B. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat nu nog zo'n 40 kilometer in de regio. Op de A2 onder andere, Maastricht richting Eindhoven, tussen Weert Noord en knooppunt Lederheide, rijdt het langzaam over 11 kilometer. Reken hier op 10 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Berg op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur West heb je 15 minuten oponthoud. De N279, Roermond richting Den Bosch, tussen Boerdonk en Veghel, 15 minuten. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Burgaamsteeg richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en de weg richting Waterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn er 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Per Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor assistijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht waren er flinke opklaringen en bij weinig wind is de temperatuur uiteindelijk gedaald naar zo'n 15 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van een paar wolkenvelden, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. We hebben te maken met een wisseling van de wacht van een hoge drukgebied. De aangevoerde lucht wordt geleidelijk aan wat droger en dat betekent dat het minder warm zal aanvoelen dan de voorbije dagen. We halen wel vanmiddag bij veel zon een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden bij een zwakke af en toe matige wind uit een noordelijke richting.
2: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A58 richting Berg op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur doe je er 20 minuten langer over en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt.
0: Dit is deze.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een aantal ongelukken zorgt voor vertraging en wegafsluitingen in de regio. Dat geldt onder andere voor de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur-West 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan een wegafsluiting, de N59 richting knooppunt Hellegatsplein. Want ook bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg dicht. En dat geldt ook voor de N280, Weert richting Roermond. Tussen Kelpen en Beksem is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht in beide richtingen en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 2:30 zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
5: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenraai.nl.

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Dag verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een automobilist is vanmorgen om het leven gekomen bij een frontale aanrijding met een vrachtauto op de N280 bij Kelpen-Oler. De bestuurder van een tweede auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Limburg geldt vanaf vandaag weer een verhoogd risico op natuurbranden. De veiligheidsregio's hebben waarschuwingsfase 2 afgekondigd, het hoogste niveau. En het hoogwater van 5 jaar geleden bleek een kans voor criminelen om hun invloed uit te breiden. Ondernemers in nood werden geholpen door de onderwereld, waardoor die bijvoorbeeld geld wit kon wassen of drugshandel organiseren.
3: Omroep Venray. Het nieuws van 11 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kastraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht waren er flinke opklaringen en bij weinig wind is de temperatuur uiteindelijk gedaald naar zo'n 15 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag is er een afwisseling van een paar wolkenvelden, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. We hebben te maken met een wisseling van de wacht van een hoge drukgebied. De aangevoerde lucht wordt geleidelijk aan wat droger en dat betekent dat het minder warm zal aanvoelen dan de voorbije dagen. We halen wel vanmiddag bij veel zon een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden bij een zwakke af en toe matige wind uit een noordelijke richting.

0: Radio staat weer aan.
1: Omroep Vendraai.
0: Elke dag.
2: This ain't no disco.

0: Maas op haar mooist, bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee Limburgse bedrijven zijn door de rechtbank failliet verklaard. Het gaat om een schoonheidssalon in Echt en een ongediertebestrijder in Venlo, allebei met één medewerker in dienst. Een automobilist is vanmorgen om het leven gekomen bij een frontale aanrijding met een vrachtwagen op de N280 bij Kelpen-Oler. De bestuurder van een andere auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Limburg geldt vanaf vandaag weer een verhoogd risico op natuurbranden. De Limburgse veiligheidsregio's hebben waarschuwingsfase 2 afgekondigd, dat is het hoogste niveau.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag, van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties, volg WOF Razing Groenteproducties op Facebook.
4: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
7: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 24-jarige man is veroordeeld tot 12 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam in juni vorig jaar een man van 44 om het leven. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. De Baltische Staten krijgen volgens bronnen een eigen NAVO-hoofdkwartier, dat waarschijnlijk wordt opgezet door een Nederlands-Duitse eenheid. De landen vallen nu nog onder het hoofdkwartier in Polen. Het weer, veel zon, het blijft droog bij 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden.
1: Elke dag, ook voor jou.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee Limburgse bedrijven zijn door de rechtbank failliet verklaard. Het gaat om een schoonheidssalon in Echt en een ongediertebestrijder in Venlo, allebei met 1 medewerker in dienst. Een automobilist is vanmorgen om het leven gekomen bij een frontale aanrijding met een vrachtwagen op de N280 bij Kelpen-Oler. De bestuurder van een andere auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Limburg geldt vanaf vandaag weer een verhoogd risico op natuurbranden. De Limburgse veiligheidsregio's hebben waarschuwingsfase 2 afgekondigd, dat is het hoogste niveau.
3: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton... Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check...

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een auto en een vrachtwagen. In Susteren is vanmorgen een stroomstoring ontstaan die 1400 adressen heeft getroffen. Rond deze tijd zou het verholpen moeten zijn. En Staatsbosbeheer heeft een deel van natuurgebied de Mijnweg afgesloten voor publiek. Dat is om kwetsbare dieren en planten te beschermen.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Na 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen waren er enkele wolkenvelden, maar er waren ook flinke zonnige perioden. De aangevoerde lucht wordt geleidelijk aan droger. En dat betekent dat het vanmiddag beduidend minder warm zal aanvoelen dan gisteren het geval was. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 24 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en de wolkenvelden lossen verder op. Het wordt maximaal zo'n 27 graden en er staat een zwakke, af en toe matige wind uit de noordelijke richting.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De stroomstoring in Suster is voorbij. Ruim 1400 adressen zaten enkele uren zonder elektriciteit. En keeper Mark Vlek uit Bocholt zit bij de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Dat begint komende maand.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
8: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
9: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De automobilist die gisteren in Maastricht door is gereden na een aanrijding met een scootmobiel is aangehouden. Het gaat om een 46-jarige Maastrichtenaar. Die was onder invloed en reed zonder rijbewijs. De bestuurder van de scootmobiel raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. In Zuster is een stroomstoring ontstaan. Volgens Innexis zitten ruim 1400 adressen zonder stroom. De problemen begonnen rond 11:45. Innexis verwacht dat rond 13:45 iedereen weer stroom heeft. Bij een aanrijding op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Correspondent Ver Trouwgod.
1: Een auto is op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Die is frontaal op een vrachtwagen gebotst. En daarachter reed een tweede auto. Die is daar ook bij betrokken. Die is ook zwaar beschadigd.
0: De bestuurder van de tweede auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Staatsbosbeheer heeft 3 gebieden in Nationaal Park de Mijnweg en Herkenbos afgesloten voor publiek. Het gaat om bijna 10% van het gebied. Aanleiding is de bescherming van zeldzame planten en dieren. Kwetsbare soorten als de adder, de levendbarende hagedis en de nachtzwaluw hebben volgens Staatsbosbeheer meer rust nodig. Daarom is een deel van het park ingericht als rustgebied en zijn paden met slagbomen afgesloten. En een AI-ontwikkelaar in Maastricht, een cosmetisch bedrijf in Echt en een bloedluisbestrijder in Venlo zijn deze week failliet verklaard. De 3 eigenaren hadden in totaal 2 werknemers in dienst, die zijn hun baan kwijt. De bloedluisbestrijder had een speciaal middel ontwikkeld voor de pluimveesector, maar daar was volgens de curator te weinig vraag naar. Het weer, zonnig, matige wind en vanmiddag maximaal 27 graden. Het blijft vanavond nog lang warm.
2: Dit is Omroep Vendraai.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen bij een frontale botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De stroomstoring in Suster is voorbij. Ruim 1400 adressen zaten enkele uren zonder elektriciteit. En keeper Mark Vlek uit Bocholt zit bij de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Dat begint komende maand.
2: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 4 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits op gang gekomen. De meeste files zijn op dit moment nog dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor Niemandsdorp 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tenslotte gebeurde er een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Dat gebeurde bij afrit Dussen. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog, zoals gezegd, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk zijn de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcassa dat die gegevens bijhoudt. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Het weer, droog en veel zon. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Ook morgen droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het zuiden van het land goed op gang gekomen. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Wat wel opvalt is om te beginnen de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Voor afrit Maastricht Airport 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. A2, Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. A50, Eindhoven-Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor Vlijmen 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen bij een aanrijding. Het slachtoffer is een 62-jarige man uit Kelpen-Oler. Staatsbosbeheer heeft een deel van het mijnweggebied afgesloten voor publiek. Dat is om kwetsbare dieren te beschermen. En keeper Mark Vlekken uit Bocholt zit bij de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Dat begint komende maand.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt druk met 170 kilometer file in totaal alleen al in het zuiden van het land. De meeste oponthoud zien we op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. Er gebeurde een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van knooppunt Klaverpolder. De weg is inmiddels wel weer vrij gelukkig. Vertraging nog wel een klein kwartier. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os, Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: Bob
5: zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
9: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Het slachtoffer van de fatale aanrijding op de N280 bij Kelpen-Oler is een 62-jarige man uit die plaats. Correspondent Vertrouwgod.
1: Een auto is op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Die is frontaal op een vrachtwagen gebotst. En daarachter reed een tweede auto. Die is daar ook bij betrokken. Die is ook zwaar beschadigd.
0: De bestuurder van de tweede auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. De automobilist die gisteren in Maastricht is doorgereden na een aanrijding met een scootmobiel is aangehouden. Het gaat om een 46-jarige Maastrichtenaar die was onder invloed en reed zonder rijbewijs. De bestuurder van de scootmobiel raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Staatsbosbeheer heeft 3 gebieden Nationaal Park de Mijnweg en Herkenbos afgesloten voor publiek. Het gaat om bijna 10% van het gebied. Aanleiding is de bescherming van zeldzame planten en dieren. Kwetsbare soorten als de adder, levendbarende hagedis en de nachtzwaluw hebben volgens Staatsbosbeheer meer rust nodig. En sportvoetbal? Mark Vlekken uit Bocholt gaat met het Nederlands elftal naar het WK. De doelman zit bij de definitieve selectie voor het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het is de eerste keer dat Vlekken naar een WK gaat. In 2022 viel hij op het laatste moment af. In 2024 zat hij wel bij de selectie voor het EK in Duitsland.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel 25 minuten vertraging ook. En er staat daar 12 kilometer file. Een autobrand op de A27 van Utrecht naar Breda. Dat is gebeurd ter hoogte van Werkendam. De vertraging is fors, bijna 3 kwartier. En de A50 Eindhoven richting Os voor Uden-Zuid 14 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt.
4: Dit is deze hele.

0: Maas op haar mooist, bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen bij een aanrijding. Het slachtoffer is een 62-jarige man uit Kelpen-Oler. Staatsbosbeheer heeft een deel van het mijnweggebied afgesloten voor publiek. Dat is om kwetsbare dieren te beschermen. En keeper Mark Vlekken uit Bocholt zit bij de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Dat begint komende maand.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Twee weken geleden kwam naar buiten dat twee vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we ook in het zuiden van het land gehad, maar nog altijd zo'n 140 kilometer file. Meest oponthoud op de 3 volgende wegen: de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Breda, voor Werkendam, ook daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: artiesten Tiet Gebleven. Een programma vol Limburgstalige muziek. Samenstelling en presentatie Jan van den Broek.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Waar is de Tiet Gebleven? We zijn er weer eens een lekker uurke muziek tegenaan gooien. Ik werd zoals gewoonlijk ondersteund door mijn technicus Johan de Glom. En we zien het plekje, het uurke begonnen met Danny DeMaro met Ik zoek naar een dorp. Ja, als je ergens goed geluisterd had, dan kon je merken dat dat ook een plaat was van Bobby Prins. Nu gaan we verder met de zangeres zonder naam en wel met het nummer. Een roos kan niet zonder zonneschijn.

Zanger Francis met het nummer Ik Hooi van Limburg. Ja, wie helpt er niet van Limburg? Dat doet iedere mens. Ja. Nu gaan we verder met de Helmonds zangduo Aria. Zo staat het beschreven. Met het nummer Rosario.

Ja, dat was Joris Sprenkels met Op rode rozen vallen tranen. Ja, luisteraars, nou heb ik een speciaal verzoekplekje, want ik trof van de week weer een keer Gerda en Pierre. En die vroegen naar mij of ik een plaat van Enge Bewaarder wil draaien. En dat is speciaal voor Jo van Kuuk, die altijd voor Gerda klaar staat. Jo, als je luistert, dit plekje is speciaal aangevraagd door Gerda en Pierre, de Engelbewaarder.

Ja, je luisterde naar Willem Jansen en Mirjam Brugink met Het Mooiste Uit Mijn Leven. Nu gaan we verder met de groep Windien en wel, hij was maar een clown.

Ja, dat was VOF de kunst met één kopje koffie. Maar ik heb toch liever een lekker cupje cappuccino. En nu gaan we verder met de groep W3. En dan is het nummer, dat doen we jaren, morgen wel.

Ja, dat was nog W3. Ja, ik heb per ongeluk de verkeerde plaat gevat. Want het is een beetje een half carnavalsplekje. Maar dan mag de pret niet drukken worden. En nu gaan we verder met het plekje van vader Abraham. Als vader mag je best wel even huilen.

Dat was onze vader Abraham. En nu gaan we verder met... Ja, het is nog mijn mond. Gert Timmerman met Ave Maria No More.

Ja, sorry, luisteraars. Ik kreeg even een krimmeloeske. Moest hier even hoesten. Dat was Triadops. Ja. Waar is de tijd gebleven? Dus er is ook een teken dat er een plekje van heel wat jorkens altijd tussen moet komen. Hè? Dat was Tria met Parel van de Zuidzee. En nu gaan we verder met de Pannigse zanger Ton Geurts. Mug ik dan bij dich?

Ja, dat was Tina Drucker met My Good Old Ducky. Ja, luisteraars, ik heb mijn uur kunnen weer opzetten. Dan gaan we daar het programma afsluiten met een pleitje van Tina, Rosita en wel met het nummer De Parkeerplaats van Mijn Hart. Namens mijn technicus Johan de Geloe zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. En we horen ons weer volgende week. En dan zeg ik altijd, blijf gezond, houdoe en hoi hoor.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de N280 bij Kelpen-Oler is vanmorgen een dode gevallen bij een aanrijding. Het slachtoffer is een 62-jarige man uit Kelpen-Oler. Staatsbosbeheer heeft een deel van het mijnweggebied afgesloten voor publiek. Dat is om kwetsbare dieren te beschermen. En keeper Mark Vlekken uit Bocholt zit bij de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. Dat begint komende maand.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
7: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
6: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
8: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
6: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A27. Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.

0: Kerstpotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: Goedenavond, luisteraars. Ja, we zijn er weer met de Hutspotavond. En ik heb weer van alles. Natuurlijk heb ik een recept. Ik heb een stapel boeken bij me. We hebben een Venrotske Tirke. En dan gaan we even terug naar een Venrotsenavond van jaren geleden. Een heleboel muziek natuurlijk. En allereerst muziek uit de 60er jaren. Armand en Ben ik... Amen.

En dan is het tijd om te gaan koken. En vandaag gaan we een lekkere salade maken als hoofdmaaltijd. Het is salade weer, vandaar dus dat ik daarvoor gekozen heb. Het is een aardappelsalade met appel- en pekannoten. Wat hebben we allemaal nodig? 800 gram vastkokende aardappelen of krieltjes. Een elstarappel in plakjes gesneden. 2 stengels bleekselderij in plakjes. 75 gram cheddar in kleine blokjes of grof geraspt. 40 gram pekannoten grof gehakt. Een handvol verse dragon, ook weer grof gehakt. En datzelfde geldt voor een handjevol verse kervel. En dan wat zout en vers gemalen peper. Voor de dressing hebt u een eetlepel mosterd, 2 eetlepels yoghurt, 2 eetlepels olijfolie en een eetlepel appelazijn nodig. Hebt u geen appelazijn in huis, maar wel wijnazijn, bijvoorbeeld witte wijnazijn, kunt u die ook rustig gebruiken. En dan nog 2 zachtgekookte eieren die gehalveerd zijn. En 2 tot 3 eetlepels aioli. En dat kunt u ook kant en klaar in de supermarkt krijgen. Hoe gaan we die salade maken? Nou, we koken de aardappelen in de schil gaar in gezouten water. We gieten ze af en laten ze iets afkoelen. En dan snijden we ze in grove stukken. De ingrediënten voor de dressing die worden tot een samenhangend geheel geklopt. Dus alles bij elkaar en dan even goed doorkloppen. En dan op smaak gemaakt met zout en peper. De dressing die scheppen we dan door de warme aardappelen. We laten dat afkoelen tot lauw warm. En we mengen dan de appel, de selderij, de cheddar, de pekannoten, de dragon en de kervel erdoorheen. En dan serveren we het met de eieren en de aioli er apart bij. U kunt natuurlijk ook 4 borden opmaken en dan legt u dat halve eitje gewoon erbovenop. En dat kan in het midden of aan de zijkant. En de aioli, die zou ik er apart bij serveren, want dan kan iedereen naar smaak deze saus erbij eten. Een leuke salade om een keer te maken en ik wens u smakelijk eten. Terug weer naar de muziek en Dire Straits roept om Elvis. Calling Elvis.

Natuurlijk ga ik vandaag ook weer feliciteren en wel een aantal leden van Senioren Venray Centrum. Afgelopen maandag toen waren mevrouw Lomme, mevrouw Kuipers, mevrouw Willemsen, mevrouw Van Rooyen en de heer Philipsen jarig. En gisteren, 26 mei, toen vierden de heer Van de Kerf, mevrouw Hofmans en de heer Klaasens hun verjaardag. Allemaal wordt u alsnog van harte gefeliciteerd door de leden van Senioren Venray Centrum. En iedereen hoopt natuurlijk dat u een hele fijne dag hebt gehad. We gaan heel wat jaren terug naar de 60er jaren, de Circle. En zij zingen Red Rubber Ball.

Naar aanleiding van de musical De Bokkenrijders, die eerstdaags in première gaat, was ik vorige week begonnen met het draaien van nummers van de Bokkenrijders-CD van Carboon. Vandaag krijgt u nummer 2 te horen, dus het tweede nummer van deze CD. En dat gaat over het lunch van Overmaas. Oftewel het land van Overmaas. En dat bestond uit het tegenwoordige Nederlands Zuid- en Midden-Limburg. De landen die rechts van de Maas lagen, in de optiek van de toenmalige Brusselse bestuurders, lagen over de Maas. In dit gebied ontstond het bokkenrijdersfenomeen. En het lied vertelt de vaak schrijnende tegenstellingen tussen arm en rijk in die dagen. We hebben het dus over de bokkeriers in het land van Overmaas.

vandaag zijn er een aantal leden van de Senioren Venrijcentrum jarig. En dat zijn de heer De Haart, mevrouw Van Soest, mevrouw Emons, mevrouw Renkens, mevrouw Garson en mevrouw Koenen. Van harte gefeliciteerd en maak er een hele gezellige avond van, zou ik zeggen. Proficiat allemaal. Caro Emerald, daar gaan we naar luisteren. En zij zingt Riviera live.

Ik ben niet meer bang, was dat. En dat werd gezongen door Hanna May en Bluff. Het is ongeveer 19:30, net ietsjes erover. En dat betekent dat het weer tijd is voor onze 14-daagse boekenrubriek. En dat doen we in samenwerking met Rooiboek. Het zijn de trillerweken op dit moment. Tot 31 mei lopen de trillerweken 2026. 2,5 week waarin de triller extra in de belangstelling staat. Vandaar dat ik vandaag 2 trillers meegenomen heb en een roman. En dat uit 3 verschillende landen. Een Zweedse en een Zuid-Afrikaanse triller en een roman uit Duitsland. Als eerste een triller. Frederica Storm, dat is de detective waarom het hier draait, die werkt in dit boek aan een belangrijke zaak. De titel van het boek is De IJsengel en het is het eerste deel uit de Frederica Storm-serie, die geschreven is door Frida Skyback of Skyback. Waar gaat het boek over? Nou, de IJsengel is dus het eerste deel van een ijzingwekkende Zweedse thrillerserie. Op een donkere winterochtend rent een jonge vrouw over een bevroren meer in Lund. Het ijs is niet sterk genoeg om er te dragen, dus verdwijnt ze binnen enkele seconden in het ijskoude, zwarte water. Was ze op de vlucht? Rechercheur Frederica Storm, die in de omgeving van Lund opgroeide, wordt op de zaak gezet. Samen met haar excentrieke collega Henry Calment probeert ze uit te zoeken wat er gebeurd is. Het spoor voert haar terug naar geheimen uit haar eigen verleden. Heeft de plotselinge verdwijning van haar moeder heel wat jaren geleden misschien iets met de zaak te maken? Ja, u komt erachter als u het boek leest. Ik kan het u niet vertellen. Even terug naar de schrijfster. Frida Skyback was docent aan een middelbare school voordat ze fulltime schrijver werd. Inmiddels heeft ze 12 romans geschreven die in

verschillende landen zijn verschenen. En op dit moment richt ze zich op het schrijven van thrillers. Voordat ik u vertel wat het volgende boek is, gaan we even naar muziek luisteren. En dat wordt Je suis pas d'ici van Thomas Dutronc.

0: Het tweede boek, dat is de roman De Kreeftenvrouwen. En dat boek dat is geschreven door Beatrix Gerstberger. In De Kreeftenvrouwen van Beatrix Gerstberger schildert de schrijfster de omgeving met woorden. Je hoort en je ruikt bijna het kraken van houten steigers, het zilte schuim op de golven, de wind die onophoudelijk over het eiland jaagt, en je ziet het voor je ogen alsof het een schilderij is. Maar het is niet alleen een sfeerschildering. De omgeving is een verlengstuk van de personages, gesloten, gelaagd en ongrijpbaar. Als Mina's broer overlijdt, stort er leven in. Ze besluit terug te gaan naar de laatste plek waar ze gelukkig was. En dat was Eagle Island in Maine. Op de plek waar ze als kind vakanties doorbracht, hoopt ze te ontdekken waarom haar ouders ooit besloten om nooit meer naar het eiland terug te gaan. Vrijwel meteen duikt haar jeugdliefde Sam op. Ook voor zijn familie is sinds die ene zomer niets meer hetzelfde. Voorzichtig zoekt ze toenadering tot hem en tot de kreeftenvissers en Julie, de kreeftenvrouwen. Het ruige vissersbestaan en de onherbergzame kust van Maine vormen het decor voor deze indringende roman over een grote liefde die voor altijd in de schaduw van het verleden schuilgaat. De Duitse schrijfster Beatrix Gerstberger verloor op jonge leeftijd haar man, waarna ze het boek Zonder Afscheid schreef. Na zijn dood liet ze Duitsland achter zich en woonde en werkte een half jaar lang in een vissersplaats aan de Noord-Amerikaanse kust, waar ze meewerkte met de kreeftenvissers, oftewel de kreeftenvrouwen. Na terugkomst in Duitsland pakte ze haar beroep als schrijfster voor verschillende tijdschriften weer op. Ze bleef contact houden of blijft contact houden met de kreeftenvrouwen en verzamelt informatie over hun beroep met de bedoeling een non-fictieboek over hun vak te schrijven. Uiteindelijk liet ze dit plan varen en zo ontstond de roman De Kreeftenvrouwen. Voordat ik u ga vertellen wat de laatste thriller is die ik bij me heb, Jaap Fischer. En hij zingt Suzanne.
1: Oh, Suzanne, ik heb zo'n zin om in de zon te liggen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou alleen, Suzanne. Suzanne. Suzanne, ik heb zo'n zin om in de zon te lachen. Helemaal alleen met jou alleen, Suzanne.

Suzanne, het is niet ver, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw. Ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw. Ik hou van... Oh, Suzanne, ik heb zo'n zin om in het gras te lopen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou. Alleen Suzanne, Suzanne. Oh, Suzanne, ik heb zo'n zin om uit de pas te lopen. Helemaal alleen met jou, helemaal met jou. Alleen Suzanne, Suzanne. Vraag niet waarheen, Suzanne. Vraag niet welk land, Suzanne. Je bent alleen, Suzanne. Geef me een hand, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw. Ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw.

0: jou. Helemaal voor jou alleen, Suzanne, Suzanne. Oh, Suzanne, ik heb geen zin om alles goed te zeggen. Helemaal alleen voor jou, helemaal voor jou alleen, Suzanne, Suzanne. Je bent de zee, Suzanne, je bent het land, Suzanne. Ga met me mee, Suzanne, geef me een hand, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou, Suzanne. Het gras is groen, de lucht is blauw, ik hou van jou.
1: Het laatste boek, dat is weer een thriller. En die thriller die is geschreven door Dion Meyer. En de titel is Scorpio. Het is de nieuwe Benny Griesel thriller van Dion Meyers. En het is het negende deel in de serie. Een zenuwslopend misdaadverhaal over wraak, gerechtigheid en geheimen die staten kunnen doen wankelen. Benny Griesel en Von Cupido ontvangen het goede nieuws dat ze weer zijn gepromoveerd tot de rang van kapitein. Maar hun vreugde is van korte duur. Het verminkte lichaam van een van Cupido's beste vrienden wordt gevonden onder de auto waaraan hij werkte in zijn garage. Dan ontploft op een boerderij buiten Stellenbosch een woonwagen. Onverklaarbaar. Nadat het vuur is geblust, wordt er een lichaam in het wrak gevonden. De identiteit van het slachtoffer zorgt voor een ongekende mediastorm. Slechts een week voordat de staatslieden van de BRICS-top naar de stad komen. Als er raketonderdelen opduiken met daarop de naam Scorpio, leiden de sporen naar Moskou en Afrika. En de klok? Die tikt. En die tikt door. Dion Meyer is een Zuid-Afrikaanse auteur van 11 misdaadromans met Zuid-Afrika als decor. Zijn boeken hebben veel internationale prijzen ontvangen in onder andere Duitsland, Frankrijk en Zweden. En ze zijn in 27 talen vertaald. Naast boeken schrijft hij korte verhalen en filmscripts gebaseerd op zijn eigen korte stories. En hij schreef enkele series voor televisie. Orion, gebaseerd op het boek met dezelfde titel. Transito en Cape Town, gebaseerd op zijn boek Phoenix. In zijn boeken verenigt Meyer maatschappijkritische thema's en zeer menselijke, vaak beschadigde, personages die typerend zijn voor de Scandinavische misdaadliteratuur. En die combineert hij dan met de snelle, plotgevende actie uit de Amerikaanse thrillertraditie. En deze mix, die maakt zijn boeken tot verslavende page-turners. Wordt over de boeken verteld. Ik heb volgens mij nog geen boek van hem gelezen, maar misschien moet ik dat toch eens een keer gaan doen. Dat waren de boeken trouwens. Het waren er 3. Het was Scorpio, het derde, negende deel van de Benny Griesel-serie, geschreven door Dion Meyer. Dan het boek De Kreeftenvrouwen. En dat is geschreven door de Duitse schrijfster Beatrix Gerstberger. En het eerste boek waar ik het over had, het boek De IJsengel, dat geschreven is door Frida Skibek en dat het eerste deel is van haar nieuwe Fredrika Storm-serie. Boeken die, zoals u weet, vragen om gelezen te worden, want ze worden geschreven om u een heel groot plezier te doen, namelijk ze te kunnen lezen en wegkruipen in het verhaal. Ik zou zeggen, leen de boeken, koop de boeken en lees ze, want ze geven u heel veel leesplezier. En over 2 weken, dan heb ik weer andere boeken bij me en dan gaan we het daarover hebben. Nu gaan we weer naar de muziek en we gaan luisteren naar een nummer van Fair Isle Folk uit Ierland. En de titel is Anne Devlin.

We sluiten af met Ivo Rosbeek en de Lotgenoten. En zij hebben het in hun nummer over Van de Bergen naar de Zee gaan. En de titel is dan ook Van de Bergen naar de Zee. En dan hoort u aansluitend nog een gedeelte van Something Beautiful van Robbie Williams.

0: verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
3: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Avondpotavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: Goedenavond. Ja, en nog een keer goedenavond. We beginnen aan het tweede uur van de Hutspotavond. En dat tweede uur, dat begint natuurlijk met het Van Rots Getirke.

aan het Venrotske Tierke, dat beginnen we zoals altijd met een spreuk van een van die scheurkalenders van Veldeke Venray. Op 27 mei staat er geschreven: de tiet ten mekt van een karrelke garst, op den duur een kan bier. Op zijn Nederlands is dat: de tijd maakt van een korreltje gerst, op den duur een kan bier. En wat willen ze daarmee zeggen? Alles het zien een tiet nodig. En dat is natuurlijk zo. Dat was de spreuk van vandaag. Het onderwerp van vandaag, dat is een optreden op de Venrotse avond van Veldeke Venray uit 2019. Wie dat zien, dat ga ik niet verraaien. Dat laat ik over aan degene die op den dag de avond presenteerde.

Zoals jullie ziet, komen er gedurende de avond heel die microfoons bij. Dus de groepen worden langzaamaan steeds groter. Het volgende trio, zoals je kunt zien aan de microfoons, is een illustre gezelschap. De ene komt uit Oostrum, Luene zei die straks ook wel een beetje. De andere uit Geisteren. En de ene komt gans uit de Achterhoek. En toch wordt hij Venrots. Hij heeft een eind gereisd en een echte Hurken-fan, maar houdt ook van het Venrosse dialect. Ze zien hier vanavond voor het eerst op deze bühne. Geef ze maar eens een heel groot applaus. Hier zien we voor jullie de Knoddelzak.

0: Goedenavond, lief lui. Hier staan we dan de knolzek en het is de gewoonte, net als altijd, is er een wet te laat. Al hetzelfde met dat man. Royke, weet ik even waar je zit?
1: Ik denk dat je een fiets op slot moet zetten.
0: Oh nee, hè. Dan, komt hij weer... dan begint hij dadelijk zijn verhaal weer te doen over zijn fiets. En... Och nee, hè. Zal niet wel zien.
2: Ja. Ik moest hem toch op slot zetten.
0: Ja, maar dit, weet wat je doet? Dan vul ik dat verhaal wat begint te vertellen en te doen. Ga hem maar zingen.
2: Oké.
0: Ga hem maar zingen. Zet hem maar op ten eerste.

0: gekloot. Alles gekloot.
1: Ja. En dan moet het nou gewoon dat we even goed, als dat gebeurt, dat we gewoon van elkaar altijd klaarstaan. We doen gewoon alles voor elkaar. En maar nu zitten we ook alweer in de tijd van de vastelovend. En het ontkwam er niet aan om toch iets gewoon te doen voor de vastelovend. Want wie is de prins geweest? Wie is de prins geweest? Zie je?
2: Ja?
1: Ja?
2: Veulen.
1: Oh. Nog meer? Hebben we er meer?
2: Leuren.
1: 1?
2: 84.
1: Heel mooi hoor, heel mooi hoor.
2: Toen zongen ze allemaal zonde goeie.
1: Ja. In 93 deden ze de geest over mij. Zo gaat dat. Ja, dat klopt precies.
2: Okay.
1: Nee, maar we hebben er één mee, toch? Hoi, kijk. Dan is dus nog geen prins geweest. En als hij, dat is gewoon even aangeven, ja, als geen prins werd, dan ben je wat je dan.
3: Ja.
1: Wees je vrienden.
3: Mooi.
1: Zet hem er maar op.
2: Mag dat?

0: Dankjewel.
1: Ja, en dan heb je de valslovend gehad. En dan komt er wat tegen. En dan die toebenijden, die gewoon niks meer zeggen tegen ons. Dan kennen ze ook wel niet. Dan is de smink eraf gegaan.
2: Ja, ja.
1: Oh. En dan heb je van dat volk wat allemaal litten overdrieven en grote verhalen zitten vertellen. Die wisten vissen, hoe ze een vis hebben ze gevangen. Dat is allemaal veel klender eigenlijk. En dat gezwets en dat toegenijd gedrag allemaal. Lu, als gij en ik, moet maar eens luisteren. Zend er maar eens op.

Ja. Kunnen we nog herinneren, helemaal in het begin van de fiets, waar die gejat was? Hoi, dat was de mine. Ja. Nee, mensen, we zien wel het laatste nummer. En wij zien heel fijn, wij vinden het heel fijn dat we hebben hem gezien. En wij hebben er in ieder geval alvast van genoten. Wij vinden het mooi, een goed luisterend publiek. En daar willen we met jullie op proosten. Doe maar.

0: Dankjewel.
1: Alstublieft.
2: Dankjewel.
1: Marcel, Roy en Wil. Ofwel de knollenzek uit Oostrum, uit de Achterhoek of uit Geisteren. Dat maakt eigenlijk ook niks uit. Prachtig wat jullie ons hier gebracht hebben. Mooie liedjes. En zo zitten alle liedjes kunnen in het Venrots gezongen worden. En dan gaat het om dat we dialect hoor gehalen. En mooi dat jullie daar een bijdrage aan geleverd hebben. Jongens, nog een groot applaus, de knollenzek.

De Knobbelzak waren dat, maar intussen hebben ze hun naam veranderd. En kent iedereen ze nou als Zo? En de presentator, dat was natuurlijk Frank Klossen. We zien aan het eind gekomen van het Venrotske Tierke van vandaag. En dan kreeg je altijd dit te huren.

En na deze mars van de Schiessetaler Blaaskapelle gaan we weer even naar Nieuw-Zeeland. We gaan luisteren naar Herbs en zij brengen E Papa.

ik ga weer feliciteren, want aanstaande donderdag, morgen dus, zijn mevrouw Donders, mevrouw Hermsen en mevrouw Willems jarig. En overmorgen, de 29e mei, dan vieren mevrouw Theos, de heer Lenkens, de heer Michiels en mevrouw Kremers hun verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd namens Senioren Venray Centrum. En iedereen wenst u een hele fijne dag toe. Alvast proficiat. Barry Manilow, daar gaan we naar luisteren. En hij zingt het welbekende Mandy.

Gift was dat. De laatste felicitaties van vandaag die zijn voor die leden van Senioren Venrijs Centrum die aanstaande zaterdag en zondag jarig zijn. Zaterdag zijn dat mevrouw Verhoeven, mevrouw Jansen en mevrouw Bouten. En zondag dan is mevrouw Sonnemans jarig. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venrijs Centrum. Maak er een hele fijne dag van, of liever gezegd een fijn verjaardagsweekend. Proficiat allemaal. We gaan weer naar een heel ander soort muziek luisteren. En die muziek die komt van U2, Angel of Harlem.

Morgenavond, donderdagavond dus, kunt u van 7 tot 9 uur weer luisteren naar Volksmuziek Mit Schwung. Rob Klaasens die heeft weer een mooi programma voor u samengesteld, waarin u weer op de hoogte wordt gebracht van het laatste nieuws uit de blaaskapellenwereld. Maar natuurlijk hoort u ook oudgedienden uit die wereld. Op woensdagavond mag ik altijd een voorproefje geven en dan kies ik gewoon iets uit waarvan ik denk, misschien is dat wel leuk om voor u om naar te luisteren. En de ene keer is het dit en de andere keer is het dat. En of die kapel ook morgenavond te horen is, ja, daar moet u even op wachten tot morgen, want dat durf ik u niet te vertellen. Ik weet wel dat u nu kunt gaan luisteren naar Alexander Wurz und die Egerlander Musikanten. Ze spelen Das ist Musik en ze zingen er ook nog bij. En dat is een polka-potpourri.

Akda en de Munnik waren dat. En de titel van dat nummer dat was Laat mij praten. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de Hutspotavond gekomen. We gaan afsluiten met Chef's Special. If not now, then when? Volgende week dan is er natuurlijk weer een Hutspotavond. En zo dadelijk, na de klok of het nieuws van 9 uur... kunt u luisteren naar non-stop muziek bij Omroep Venray. Morgenavond dan beginnen om 6 uur de gesproken programma's. En de hele dag door kunt u dus naar non-stop muziek luisteren. Om 6 uur kunt u luisteren naar Florissant. En dat wordt morgen om 7 uur gevolgd door volksmuziek Miet Schwung. En dat stopt om 9 uur, waarna u weer naar non-stop muziek kunt luisteren tot vrijdag de gesproken programma's weer beginnen. Ik wens u nog een hele fijne avond en ik hoop dat u volgende week weer naar de Hutspotavond luistert. Tot dan! Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Door Al Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
7: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
6: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
8: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
6: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag waren er flinke zonnige perioden, ook enkele wolkenvelden, maar tot een bui is het niet gekomen. Het is uiteraard droog gebleven. En bij een zwakke af en toe matige wind uit de noordelijke richting is de maximumtemperatuur uitgekomen op zo'n 27 graden. Komende avond en nacht is het helder en bij weinig wind koelt het uiteindelijk af naar zo'n 9 à 10 graden als minimumtemperatuur. Donderdag overdag zijn er zonnige perioden, het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke af en toe matige oostenwind en het wordt maximaal zo'n 27 à 28 graden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
3: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
2: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
4: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
2: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dus ben je coño. Ben je coño.
1: Los gezelligitos, donde está genitos? Oh. Costa del Sos. Los gezelligitos, donde está genitos? Oh.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.

0: Frank Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.